jau radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: Voor al het snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuinman die met twee handen
0: heel veel kan. ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens, wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
7: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
8: Jouw radio,
9: jouw radio,
8: jouw ritme,
9: jouw ritme.
8: Radio Accent.

0: Twisted West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor. Massumse Steenweg 230 in Massumen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massumen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massumen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan. Met de elektrische brommobiels van JTC. Bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar. Zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die 21.700 euro heeft gekost,

0: tarief geld bevestigt de problemen. Schepen van Mobiliteit in Gent, Joris van den Broeke, die benadrukt dat het niet de stad is die de facturen opmaakt. Het Rosbeijaardbeeld staat opnieuw op zijn plek op de toren van het gerechtsgebouw in Dendermonde. Het beeld, de lantaarn en de toren die zijn grondig opgeknapt en hebben hun oorspronkelijke groene kleur teruggekregen. De stad Eeklo gaat een samenwerking aan met Inter, dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Toegankelijkheid. Daarmee wil het stadsbestuur van Eeklo de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en de openbare ruimte verder verbeteren voor mensen met een handicap, minder mobiele inwoners, ouderen en jonge gezinnen.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
4: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens, wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Ik ben die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
7: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
6: Ben die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
7: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
8: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
9: Dit is Radio Accent.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
2: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massemen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Yeah!

0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep. Nu met grote soldenkortingen tot min 60% bij Swiss Bedding.
1: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is restaurant Mont Blanc.
2: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
1: Restaurant Mont Blanc.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massemen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
7: irepairshop.be. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor al het snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
8: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
9: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
10: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
11: Jamas!

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is niet pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballanes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti.
2: Feest in de tent.
1: En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
4: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
3: Nu met grote soldenkortingen tot min 60% bij Swiss Bedding.
5: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is restaurant Montblanc.
6: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Montblanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
5: Restaurant Montblanc.
7: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
8: Spar de Loor Massemen.
7: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
8: Supermarkt de Loremassemen.
7: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
9: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: Jouw radio, jouw ritme, jouw ritme. Radio Accent.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding. Laadpasbedrijven die passen de rotatietarieven voor elektrisch laden niet altijd correct toe. Dat blijkt uit verschillende klachten die de redactie heeft bereikt. Ook Gent, waar zo'n tarief geldt, bevestigt de problemen. Schepen van Mobiliteit in Gent, Joris van den Broeke, die benadrukt dat het niet de stad is die de facturen opmaakt. Het Rosbeijaardbeeld staat opnieuw op zijn plek op de toren van het gerechtsgebouw in Dendermonde. Het beeld, de lantaarn en de toren die zijn grondig opgeknapt en hebben hun oorspronkelijke groene kleur teruggekregen. De stad Eeklo gaat een samenwerking aan met Inter, dat is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid. Daarmee wil het stadsbestuur van Eeklo de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en de openbare ruimte verder verbeteren voor mensen met een handicap, minder mobiele inwoners, ouderen en jonge gezinnen. Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is Restaurant Mont Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be. Restaurant Mont
4: Blanc. Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
5: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook. Spar de Loor Massemen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten. Supermarkt de Loor Massemen. Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
6: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
4: Nu met grote soldenkortingen tot min 60% bij Swiss Bedding.
7: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeele, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-29-48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.

0: Iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is niet pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballanes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Op begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is restaurant Mont Blanc.
5: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
4: Restaurant Mont Blanc.

0: organisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuin van die met twee handen heeft weerkant.
0: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
3: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeere geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeere. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
9: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
9: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
10: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
11: Elke dag opnieuw op jouw ritme. Op jouw ritme. Dit is Radio Accent.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
6: Nu, met grote soldenkortingen tot min 60% bij Swiss Bedding.
7: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
8: Mama, wat eten aapjes?
9: Ah, die eten bananen, hè?
8: En wat eten paarden?
9: Die grazen in de weien, schatje.
8: En mijn konijntjes?
9: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
10: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Ex-werknemers van topchef Sepp en Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken, blijkt uit een onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend voor onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet die opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij werkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldiging. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet en er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke Rode Duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de Rode Duivels als journalisten weten voorlopig niks. Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid en ze hebben ook niet meegetraind de laatste tijd. Festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet doorgaan. Wie gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, €25. Deze namiddag zonnig met wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui, 26 graden. In de loop van volgende week wordt het zonniger en ook warmer.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
8: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
9: Driba met een Y.
8: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
10: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten.
11: Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
12: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
13: Jamas!
14: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
15: Jouw radio, jouw ritme. Dit is Radio Accent.

When starting, 10 seconds.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massemen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09-369-67-99.
9: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.

0: jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding. Laadpasbedrijven die passen de rotatietarieven voor elektrisch laden niet altijd correct toe. Dat blijkt uit verschillende klachten die de redactie heeft bereikt. Ook Gent, waar zo'n tarief geldt, bevestigt de problemen. Schepen van Mobiliteit in Gent, Joris van den Broeke, die benadrukt dat het niet de stad is die de facturen opmaakt. Het Rosbijaardbeeld staat opnieuw op zijn plek op de toren van het gerechtsgebouw in Dendermonde. Het beeld, de lantaarn en de toren die zijn grondig opgeknapt en hebben hun oorspronkelijke groene kleur teruggekregen. De stad Eeklo gaat een samenwerking aan met Inter, dat is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid. Daarmee wil het stadsbestuur van Eeklo de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en de openbare ruimte verder verbeteren voor mensen met een handicap, minder mobiele inwoners, ouderen en jonge gezinnen.
0: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimont Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09 369 29 48. Reizen Stalens, wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
4: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit is Radio Accent. Yeah. Jouw radio, jouw ritme.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
6: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09-369-67-99.
7: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open. Lighthouse.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding. Laadpasbedrijven die passen de rotatietarieven voor elektrisch laden niet altijd correct toe. Dat blijkt uit verschillende klachten die de redactie heeft bereikt. Ook Gent, waar zo'n tarief geldt, bevestigt de problemen. Schepen van Mobiliteit in Gent, Joris van den Broeke, die benadrukt dat het niet de stad is die de facturen opmaakt. Het Rosbijaardbeeld staat opnieuw op zijn plek op de toren van het gerechtsgebouw in Dendermonde. Het beeld, de lantaarn en de toren die zijn grondig opgeknapt en hebben hun oorspronkelijke groene kleur teruggekregen. De stad Eeklo gaat een samenwerking aan met Inter, dat is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid. Daarmee wil het stadsbestuur van Eeklo de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en de openbare ruimte verder verbeteren voor mensen met een handicap, minder mobiele inwoners, ouderen en jonge gezinnen.
0: Meer regionieuws via radioaccent.be. Radio Accent.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

0: banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
1: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
2: Jamas!
3: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf 50 euro terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè.
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
9: Lekker dineren.
10: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
11: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle Dries 40 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is alweer van kracht. Dat heeft het Vlaams departement zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar, omdat er redelijk wat wind is. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven de oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. De huisartsenwachtpost Druivenstreek verbreekt deze zomer de samenwerking met de federale noodcentrale 1733 na een catastrofaal weekend eind juni, waarbij patiënten urenlang de wachtpost niet konden bereiken. De wachtpost neemt het heft in eigen handen. Inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaert, Wezenbeek, Oppem en Krainem die naar 1733 bellen, worden voortaan direct doorgeschakeld naar lokale onthaalmedewerkers. Op deze manier kan het niet verder, zeggen ze daar. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Elena Rybianka, in 2 sets 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Buskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.

0: cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09 369 29 48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
3: Nu, met grote soldenkortingen tot min 60% bij Swiss Bedding.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: Feest it with Sound, your event partner. Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Elke dag opnieuw op jouw ritme. Radio Accent.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is restaurant Mont Blanc.
4: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
3: Restaurant Mont Blanc.
5: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
6: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
7: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf 50 euro terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
8: Mama, wat eten aapjes?
9: Ah, die eten bananen, hè?
8: En wat eten paarden?
9: Die grazen in de weien, schatje.
8: En mijn konijntjes?
9: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
10: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
11: Jamas!

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
7: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
8: Of surf naar beurums.be.
9: Love the 90s.
10: Love the 90s.

0: Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
4: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09-369-67-99.
5: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennismaken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
6: Jamas!
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
1: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.

jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

jouw radio, jouw ritme, jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

jouw radio, jouw ritme, jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

a bateria. Brinca a bateria.

not to put in the cage, it's to open the cage and say very fly.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.